Zeg je dan op door haar ik eienbak. Sinds maak ik in de jatsa zo'n zelen.